bij je sla je ding. Sis je haal het ding, bij je sla je ding. Ja, go staan na keel. Na de asha aan de raaien, na de asha is aan. Bij je sla je ding.